0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Catering en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kotti. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Het is 3:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. Jette veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Vliegtuig maakt noodlanding op Schiphol en geslaagde honkbalkliniek trekt 120 kinderen. Op de luchthaven Schiphol heeft maandagochtend een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen een noodlanding moeten maken. Er was rook ontstaan in de cabine van het toestel. Hulpdiensten stonden massaal klaar om eventueel gewonden op te vangen, maar alle passagiers konden heelhuis het vliegtuig verlaten. Naast meerdere brandweervoertuigen en ambulances was ook preventief een traumahelikopter ingezet. Het toestel, een Airbus A320, was iets meer dan een uur onderweg toen het boven Groningen rechtsomkeert maakte vanwege rookontwikkeling. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Sportiviteit en plezier stonden afgelopen woensdag centraal bij honkbalvereniging Pioniers. Maar liefst 120 leerlingen van 8 basisscholen uit de regio kwamen naar Sportpark 21 voor een gezellige en leerzame honkbalkliniek. De kinderen maakten onder begeleiding van coaches en spelers van Pioniers kennis met de sport. Verdeeld onder 6 onderdelen leerden zij onder meer slaan, gooien, honklopen en de spelregels, waarna onderling een wedstrijdje werd gespeeld. Met de kliniek wil de vereniging kinderen laten ervaren hoe leuk en veelzijdig honkbal is. De kinderen die graag verder willen kennismaken met de sport kunnen zich aanmelden voor 4 gratis proeflessen bij Hoofddorp Pioniers. Meer informatie op hoofddorppioniers.nl. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend is het meest bewolkt met slechts af en toe zon. En in de middag en avond zijn er weer flinke perioden met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur komt tot 20, 22 graden wat lager uit dan de afgelopen dagen. En de noordoostenwind is daarbij matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen, omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.
4: There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy. Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Twee auto's verwoest door brand op parkeerterrein Hotel Battenverdorp en informatiemarkt over gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep-West. Maandagavond is rond 7 uur een brand uitgebroken in een geparkeerde auto. Het incident vond plaats op parkeerterrein van Corendon Amsterdam Schiphol Airport Hotel aan de Schipholweg in Battenverdorp. Toen de brandweer arriveerde, stonden er twee auto's in lichterlaaien. De hulpdiensten wisten het vuur snel te blussen en konden zo voorkomen dat de brand oversloeg naar andere voertuigen of delen van het parkeerterrein. Ondanks de snelle inzet van de brandweer kon niet worden voorkomen dat beide auto's verloren gingen. Beide auto's zijn met lint afgezet voor verder onderzoek. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Op zaterdag 6 juni is op het Handelplein in Nieuw-Vennep van 11 tot 3 een informatiemarkt. Inwoners kunnen hier dan terecht voor informatie over bouwprojecten in Nieuw-Vennep. Aan de westzijde komt een woonwijk waar de samenwerkende grondeigenaren 4580 woningen met maatschappelijke en commerciële voorzieningen gaan realiseren. Al deze woningen komen in een groen woonlandschap met veel wandel- en fietspaden. 1374 woningen vallen onder de sociale huur en 938 woningen in de categorie betaalbare koop en huur. De overige 2143 woningen zijn vrije sectorwoningen in meerdere typen. Ook komt er een hoogwaardige openbaar vervoervoorziening met 3 haltes in het gebied. En dan nu het weer van Roland Weer Online. In de ochtend is het meest bewolkt met slechts af en toe zon. En in de middag en avond zijn er weer flinke perioden met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur komt tot 20, 22 graden wat lager uit dan de afgelopen dagen. En de noordoostenwind is daarbij matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
2: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
1: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Het is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
3: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
1: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer
4: van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Talon Griekspoor krijgt op Roland Garros hulp van voormalig coach. En Kids Crea Café op woensdag 27 mei. Maak je eigen verhaal in C. Nieuw Vennep. Tijdens een training van Nieuw Vennep Talon Griekspoor op Roland Garros dook zondag een nieuw gezicht op aan de kant van de beste Nederlandse tennisser. De bekende Zweedse coach Thomas Hogstedt is aanwezig in Parijs om de Nederlander van advies te voorzien. In het verleden was de 62-jarige Zweed coach van toppers zoals onder andere Maria Sharapova, die Roland Garros ook won, en Tommy Haas. Het is overigens nog niet de bedoeling dat Hogstedt de nieuwe coach wordt van de nummer 33 van de wereld, die woensdag tennis tegen Matteo Arnaldi. Volgens Griekspoor zijn er nog geen concrete afspraken gemaakt en is het nog even aftasten. Op woensdagmiddag 27 mei wordt er een Kids Crea Café in de bibliotheek in Nieuw Vennep gehouden. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar hun eigen verhaal maken. Eerst zal er een verhaaltje worden voorgelezen, waardoor de kinderen geïnspireerd raken en daarna zelf aan de slag kunnen. Er worden boekjes uitgedeeld waar een aantal woorden uit ontbreken. Door zelf of samen nieuwe woorden te bedenken ontstaat er een uniek verhaal. Elk kind gaat dus naar huis met een zelfgemaakt verhaal om te delen. Het Kids Crea Café is van 3 tot 4 uur. En dan nu het weer van Roland's Weer Online. In de ochtend is het meest bewolkt met slechts af en toe zon. En in de middag en avond zijn er weer flinke perioden met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur komt tot 20, 22 graden wat lager uit dan de afgelopen dagen. En de noordoostenwind is daarbij matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
2: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
3: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
1: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
4: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap. En daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
1: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18... en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+, en overal op 105.5 en 106.6 FM. Van Meer Radio.

0: Je hoorde 1970, Lay Down Candles in the Rain van Melanie samen met de Edwin Hawkins Singers.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de Ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er leuke dingen te doen zijn in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek, onder meer van Eddie Grant, Martin Garrix, Everything But The Girl. Maar nu eerst DJ Tiësto. Hier is Beautiful.

0: hoorde de boss himself, Bruce Springsteen, met Brilliant Disguise.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, hoor een

zaterdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze. En deze.

0: for Cotton Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Vliegtuig maakt noodlanding op Schiphol en geslaagde honkbalkliniek trekt 120 kinderen. Op de luchthaven Schiphol heeft maandagochtend een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen een noodlanding moeten maken. Er was rook ontstaan in de cabine van het toestel. Hulpdiensten stonden massaal klaar om eventueel gewonden op te vangen, maar alle passagiers konden heelhuis het vliegtuig verlaten. Naast meerdere brandweervoertuigen en ambulances was ook preventief een traumahelikopter ingezet. Het toestel, een Airbus A320, was iets meer dan een uur onderweg toen het boven Groningen rechtsomkeert maakte vanwege rookontwikkeling. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Sportiviteit en plezier stonden afgelopen woensdag centraal bij honkbalvereniging Pioniers. Maar liefst 120 leerlingen van 8 basisscholen uit de regio kwamen naar Sportpark 21 voor een gezellige en leerzame honkbalkliniek. De kinderen maakten onder begeleiding van coaches en spelers van Pioniers kennis met de sport. Verdeeld onder 6 onderdelen leerden zij onder meer slaan, gooien, honklopen en de spelregels, waarna onderling een wedstrijdje werd gespeeld. Met de kliniek wil de vereniging kinderen laten ervaren hoe leuk en veelzijdig honkbal is. De kinderen die graag verder willen kennismaken met de sport kunnen zich aanmelden voor 4 gratis proeflessen bij Hoofddorp Pioniers. Meer informatie op hoofddorppioniers.nl. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend is het meest bewolkt met slechts af en toe zon. En in de middag en avond zijn er weer flinke perioden met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur komt tot 20, 22 graden wat lager uit dan de afgelopen dagen. En de noordoostenwind is daarbij matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer Radio, Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio.

0: de supertrack van deze week. The Script met Man in the Arena.
1: De Meerradio ontbijtplaat.
0: Nathalie die vraagt dit nummer aan. Ze noemde in haar mail geen speciale reden. Nou Nathalie, we gaan er gewoon draaien. Op jouw verzoek. Hier is Earth, Wind & Fire met Boogie Wonderland.

0: Dat was Adele met Rumor Has It.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Er zijn meer dan 50 soorten organismen ontdekt die in staat zijn om plastic te consumeren en te verteren. Deze plastivoren omvatten verschillende soorten schimmels, bacteriën, koralen en de larven van bepaalde kevers en motten.

Dat was de enige hit van Edwin Collins, A Girl Like You. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van de Ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur, maar dat doen we na de klok van 9 uur. Hier is Coldplay, Clocks. Tot zo, na het nieuws.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
2: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
1: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
3: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, de kilometers groter uiteindelijk.
1: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
1: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. We zijn aanbeland in het tweede uur. En het tweede uur zijn we begonnen met de Mavericks. Dance the Night Away. Wat kun je verwachten het komende uur? Bijzondere berichten uiteraard. Ook, wat kun je doen in Haarlemmermeer? Leuke activiteiten. En we hebben muziek onder meer van Sarah Larsen, Michael Jackson, Willie William. Maar nu eerst Michael Todd met...

0: weer.
1: Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: was Sacramento, Middle of the Road.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Actrice Mercedes McCambridge creëerde de angstaanjagende demonenstem in de horrorfilm The Exorcist op extreme wijze. Ze at rauwe eieren, rookte en dronk zwaar en liet zich tijdens het opnemen in een stoel vastbinden.

0: Je hoorde de lach van Vincent Price, maar het was Michael Jackson, Thriller.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: De bekende politieke denker Niccolò Machiavelli genoot in zijn tijd niet van de volledige burgerrechten. De reden hiervoor was dat zijn vader destijds buiten een huwelijk was

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
3: Twee auto's verwoest door brand op parkeerterrein Hotel Battenverdorp en informatiemarkt over gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep-West. Maandagavond is rond 7 uur een brand uitgebroken in een geparkeerde auto. Het incident vond plaats op parkeerterrein van Corendon Amsterdam Schiphol Airport Hotel aan de Schipholweg in Battenverdorp. Toen de brandweer arriveerde stonden er twee auto's in lichterlaaien. De hulpdiensten wisten het vuur snel te blussen en konden zo voorkomen dat de brand oversloeg naar andere voertuigen of delen van het parkeerterrein. Ondanks de snelle inzet van de brandweer kon niet worden voorkomen dat beide auto's verloren gingen. Beide auto's zijn met lint afgezet voor verder onderzoek. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Op zaterdag 6 juni is op het Handelplein in Nieuw-Vennep van 11 tot 3 een informatiemarkt. Inwoners kunnen hier dan terecht voor informatie over bouwprojecten in Nieuw-Vennep. Aan de westzijde komt een woonwijk waar de samenwerkende grondeigenaren 4580 woningen met maatschappelijke en commerciële voorzieningen gaan realiseren. Al deze woningen komen in een groen woonlandschap met veel wandel- en fietspaden. 1374 woningen vallen onder de sociale huur en 938 woningen in de categorie betaalbare koop en huur. De overige 2143 woningen zijn vrije sectorwoningen in meerdere typen. Ook komt er een hoogwaardige openbaar vervoervoorziening met 3 haltes in het gebied. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend is het meest bewolkt met slechts af en toe zon. En in de middag en avond zijn er weer flinke perioden met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur komt tot 20, 22 graden wat lager uit dan de afgelopen dagen. En de noordoostenwind is daarbij matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio.

0: Dat was Pompeii van Bastille.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Veel mensen zijn lid van een volkstuinvereniging om lekker buiten bezig te zijn. Maar vinden het ook gezellig om daar anderen te treffen of om met elkaar te praten over beplanting en snoeien. Zaterdag 30 mei in de vroege ochtend houdt volkstuinvereniging Tolenburg open huis. Je kunt het volkstuincomplex bekijken, meelopen met een rondleiding en kennis maken met de tuinders. En er is een imker aanwezig die vertelt over het bijenvolk. Als attentie krijg je een gratis stekje mee naar huis. Adres is Eiweg tegenover huis nummer 1129 en de tijd die is van 10 tot 1.

0: hoorde de Kings met Sunny Afternoon.
1: Dit is heel opmerkelijk.
0: Microscopische diertjes, de zogeheten Bidelert rotifers, hebben al meer dan 80 miljoen jaar geen seks gehad. Om dit vol te houden herstellen ze hun DNA door genen te stelen van bacteriën, schimmels en planten.

Dat was Anastasia met I'm Out of Love. We zijn aan het einde gekomen van de ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en vervolgens om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Laidback, Bakerman. Een hele fijne dag. Werk ze en tot snel.

Vagabond con Johnny Wayne. Vagabond.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit de rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dit is Nieuwe Muziek. Nieuwe Muziek. Op meer radio.
1: Goed even pakje, biertje, vrienden.

Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: maanden de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
7: Talon Griekspoor krijgt op Roland Garros hulp van voormalig coach. En Kids Crea Café op woensdag 27 mei. Maak je eigen verhaal in C. New Vennep. Tijdens een training van New Vennepper Talon Griekspoor op Roland Garros dook zondag een nieuw gezicht op aan de kant van de beste Nederlandse tennisser. De bekende Zweedse coach Thomas Hogstedt is aanwezig in Parijs om de Nederlander van advies te voorzien. In het verleden was de 62-jarige Zweed coach van toppers zoals onder andere Maria Sharapova, die Roland Garros ook won, en Tommy Haas. Het is overigens nog niet de bedoeling dat Hogstedt de nieuwe coach wordt van de nummer 33 van de wereld, die woensdag tennis tegen Matteo Arnaldi. Volgens Griekspoor zijn er nog geen concrete afspraken gemaakt en is het nog even aftasten. Op woensdagmiddag 27 mei wordt er een Kids Crea Café in de bibliotheek in Nieuw Vennep gehouden. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar hun eigen verhaal maken. Eerst zal er een verhaaltje worden voorgelezen, waardoor de kinderen geïnspireerd raken en daarna zelf aan de slag kunnen. Er worden boekjes uitgedeeld waar een aantal woorden uit ontbreken. Door zelf of samen nieuwe woorden te bedenken ontstaat er een uniek verhaal. Elk kind gaat dus naar huis met een zelfgemaakt verhaal om te delen. Het Kids Crea Café is van 3 tot 4 uur. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend is het meest bewolkt met slechts af en toe zon. En in de middag en avond zijn er weer flinke perioden met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur komt tot 20, 22 graden wat lager uit dan de afgelopen dagen. En de noordoostenwind is daarbij matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marit Jampersen met het NOS Journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder het NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische Staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleefde er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Vliegtuig maakt noodlanding op Schiphol en geslaagde honkbalkliniek trekt 120 kinderen. Op de luchthaven Schiphol heeft maandagochtend een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen een noodlanding moeten maken. Er was rook ontstaan in de cabine van het toestel. Hulpdiensten stonden massaal klaar om eventueel gewonden op te vangen, maar alle passagiers konden heelhuis het vliegtuig verlaten. Naast meerdere brandweervoertuigen en ambulances was ook preventief een traumahelikopter ingezet. Het toestel, een Airbus A320, was iets meer dan een uur onderweg toen het boven Groningen rechtsomkeert maakte vanwege rookontwikkeling. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Sportiviteit en plezier stonden afgelopen woensdag centraal bij honkbalvereniging Pioniers. Maar liefst 120 leerlingen van 8 basisscholen uit de regio kwamen naar Sportpark 21 voor een gezellige en leerzame honkbalkliniek. De kinderen maakten onder begeleiding van coaches en spelers van Pioniers kennis met de sport. Verdeeld onder 6 onderdelen leerden zij onder meer slaan, gooien, honklopen en de spelregels, waarna onderling een wedstrijdje werd gespeeld. Met de kliniek wil de vereniging kinderen laten ervaren hoe leuk en veelzijdig honkbal is. De kinderen die graag verder willen kennismaken met de sport kunnen zich aanmelden voor 4 gratis proeflessen bij Hoofddorp Pioniers. Meer informatie op hoofddorppioniers.nl. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend is het meest bewolkt met slechts af en toe zon. En in de middag en avond zijn er weer flinke perioden met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur komt tot 20, 22 graden wat lager uit dan de afgelopen dagen. En de noordoostenwind is daarbij matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt. Op meer radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe?

0: goed. Het kan ook bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Manik Jampersen met het NOS-journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Twee auto's verwoest door brand op parkeerterrein Hotel Battenverdorp en informatiemarkt over gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep-West. Maandagavond is rond 7 uur een brand uitgebroken in een geparkeerde auto. Het incident vond plaats op parkeerterrein van Corendon Amsterdam Schiphol Airport Hotel aan de Schipholweg in Bad Hoeverdorp. Toen de brandweer arriveerde stonden er twee auto's in lichterlaaien. De hulpdiensten wisten het vuur snel te blussen en konden zo voorkomen dat de brand oversloeg naar andere voertuigen of delen van het parkeerterrein. Ondanks de snelle inzet van de brandweer kon niet worden voorkomen dat beide auto's verloren gingen. Beide auto's zijn met lint afgezet voor verder onderzoek. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Op zaterdag 6 juni is op het Handelplein in Nieuw-Vennep van 11 tot 3 een informatiemarkt. Inwoners kunnen hier dan terecht voor informatie over bouwprojecten in Nieuw-Vennep. Aan de westzijde komt een woonwijk waar de samenwerkende grondeigenaren 4580 woningen met maatschappelijke en commerciële voorzieningen gaan realiseren. Al deze woningen komen in een groen woonlandschap met veel wandel- en fietspaden. 1374 woningen vallen onder de sociale huur en 938 woningen in de categorie betaalbare koop en huur. De overige 2143 woningen zijn vrije sectorwoningen in meerdere typen. Ook komt er een hoogwaardige openbaar vervoervoorziening met 3 haltes in het gebied. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend is het meest bewolkt met slechts af en toe zon. En in de middag en avond zijn er weer flinke perioden met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur komt tot 20, 22 graden wat lager uit dan de afgelopen dagen. En de noordoostenwind is daarbij matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Tijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Fietsers botsen op fietspad in Leinden en musicalgroep Citeveu brengt komische voorstelling naar Nieuw-Vennep. Op het fietspad langs de Amsterdamse baan in Leinden zijn dinsdagmiddag rond 5:50 twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Bij het ongeval kwam een vrouw hard in val en liep daarbij letsel op aan haar gezicht. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse nagekeken. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Ook is onduidelijk of de vrouw naar het ziekenhuis is vervoerd. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Musicalgroep Citeveu staat op 6 en 7 juni op het podium van C. Nieuw-Vennep met een nieuwe komische musicalvoorstelling. De groep uit Hoofddorp neemt bezoekers mee in een verhaal vol humor, verrassingen en theatermagie. De musicalgroep bestaat uit 12 leden en een regisseur en brengt al meer dan 20 jaar jaarlijks een nieuwe voorstelling op de planken. Volgens de organisatie kunnen bezoekers rekenen op een avond vol entertainment waarbij werkelijkheid en fantasie op speelse wijze samenkomen. De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 6 en zondag 7 juni in Nieuw-Vennep. En dan nu het weer van Roland's Weer Online. De komende periode komt er veel zon, maar later op de dag en avond ontstaat er wat bewolking. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur gaat oplopen naar ongeveer 25 graden en er waait daarbij een matige oostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2:00. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Keulen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Vrachtmedewerker Schiphol aangehouden om mogelijk datalek. En gebed offerfeest in Haarlemmermeerse Bos. De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een 24-jarige medewerker van een vrachtafhandelingsbedrijf aangehouden op verdenking van computervredebreuk. De man uit Amsterdam zou vertrouwelijke gegevens uit bedrijfssystemen hebben gedeeld met criminelen. Volgens de Marechaussee konden de gegevens mogelijk worden gebruikt voor het vervoeren van drugs via Schiphol. Na de aanhouding werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daarbij werden €11.000 contant geld en een vuurwapen en illegaal vuurwerk aangetroffen. De verdachte zit nog vast en is vrijdag voorgeleid. Woensdagochtend vond in het Haarlemmermeerse Bos een speciaal gebed plaats ter gelegenheid van het offerfeest. De bijeenkomst werd georganiseerd door gezamenlijke instanties uit Hoofddorp. Onder andere de moskee in Graanvevis en verschillende andere moskeeën hadden hiervoor opgeroepen. Omdat verwacht werd dat de moskeeën onvoldoende ruimte zouden bieden voor het grote aantal bezoekers, werd in overleg met de gemeente Haarlemmermeer toestemming gevraagd om het gebed in het Haarlemmermeerse Bos te houden. Dat bleek een uitstekende keuze te zijn, want de opkomst was groot. Vanwege de drukte waren er verkeersregelaars aanwezig en dankzij de goede organisatie verliep de bijeenkomst ordelijk en in een prettige sfeer. Het werd daarmee een mooie geslaagde gebedsbijeenkomst. En dan nu het weer van Roland Weer Online. De komende periode komt er veel zon, maar later op de dag en avond ontstaat er wat bewolking. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur gaat oplopen naar ongeveer 25 graden en er waait daarbij een matige oostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Manning Sampers met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgt in

0: komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Chiná. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: 3 bemanningsleden positief bij alcoholcontrole op Schiphol en steeds meer miljoenen woningen in Haarlemmermeer. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdagochtend op Schiphol 3 bemanningsleden betrapt op alcoholgebruik tijdens een controle onder vliegtuigpersoneel. In totaal werden er 526 controles uitgevoerd. Een steward kreeg een boete van €1.500 nadat hij 0,85 promil blies. 2 stewardessen kregen boetes van respectievelijk €700 en €425... voor het overschrijden van de toegestane limiet. In de luchtvaart geldt een maximale alcoholwaarde van 0,2 promil. Daarnaast mag vliegtuigpersoneel 10 uur voor vertrek geen alcohol drinken. In Haarlemmermeer zijn inmiddels 3450 koopwoningen meer dan 1 miljoen waard. Dat blijkt uit cijfers van Calcasa. Daarmee is ongeveer 1 op de 13 koophuizen in de gemeente een miljoenenwoning. Het aantal steeg in een jaar flink van 2850 naar 3450 woningen. Toch ligt het aandeel miljoenenhuizen lager dan in vergelijkbare gemeenten, waar gemiddeld 1 op de 12 koopwoningen meer dan 1 miljoen waard is. De gemiddelde waarde van een miljoenenwoning in Haarlemmermeer ligt op €1,27 miljoen. Dat is lager dan het landelijke gemiddelde en ook lager dan in vergelijkbare gemeenten. En dan nu het weer van Roland Weer Online. De komende periode komt er veel zon, maar later op de dag en avond ontstaat er wat bewolking. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur gaat oplopen naar ongeveer 25 graden en er waait daarbij een matige oostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Alex Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jessekus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap woningen, tussenwoningen en appartementen.

hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Nee.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Fietsers botsen op fietspad in Leinden en musicalgroep Citeveu brengt komische voorstelling naar Nieuw-Vennep. Op het fietspad langs de Amsterdamse baan in Leinden zijn dinsdagmiddag rond 5:50 twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Bij het ongeval kwam een vrouw hard in val en liep daarbij letsel op aan haar gezicht. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse nagekeken. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Ook is onduidelijk of de vrouw naar het ziekenhuis is vervoerd. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Musicalgroep Citeveu staat op 6 en 7 juni op het podium van C. Nieuw-Vennep met de nieuwe komische musicalvoorstelling. De groep uit Hoofddorp neemt bezoekers mee in een verhaal vol humor, verrassingen en theatermagie. De musicalgroep bestaat uit 12 leden en een regisseur en brengt al meer dan 20 jaar jaarlijks een nieuwe voorstelling op de planken. Volgens de organisatie kunnen bezoekers rekenen op een avond vol entertainment waarbij werkelijkheid en fantasie op speelse wijze samenkomen. De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 6 en zondag 7 juni in Nieuw-Vennep. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode komt er veel zon, maar later op de dag en avond ontstaat er wat bewolking. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur gaat oplopen naar ongeveer 25 graden en er waait daarbij een matige oostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: Onderweg.
3: Woensdag.
0: Non-stop muziek.
4: Ben niet zo'n

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen.

0: Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: maatschappij, politiek, entertainment, persoonlijke verhalen en nieuwe muziek. Join the club. Elke woensdag praten Erben, Nick en Tessa je weer bij om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Club to date. Elke woensdagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Vrachtmedewerker Schiphol aangehouden om mogelijk datalek. En gebed offerfeest in Haarlemmermeerse Bos. De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een 24-jarige medewerker van een vrachtafhandelingsbedrijf aangehouden op verdenking van computervredebreuk. De man uit Amsterdam zou vertrouwelijke gegevens uit bedrijfssystemen hebben gedeeld met criminelen. Volgens de Marechaussee konden de gegevens mogelijk worden gebruikt voor het vervoeren van drugs via Schiphol. Na de aanhouding werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daarbij werden €11.000 contant geld en een vuurwapen en illegaal vuurwerk aangetroffen. De verdachte zit nog vast en is vrijdag voorgeleid. Woensdagochtend vond in het Haarlemmermeerse Bos een speciaal gebed plaats ter gelegenheid van het offerfeest. De bijeenkomst werd georganiseerd door gezamenlijke instanties uit Hoofddorp. Onder andere de moskee in Graanvevis en verschillende andere moskeeën hadden hiervoor opgeroepen. Omdat verwacht werd dat de moskeeën onvoldoende ruimte zouden bieden voor het grote aantal bezoekers, werd in overleg met de gemeente Haarlemmermeer toestemming gevraagd om het gebed in het Haarlemmermeerse Bos te houden. Dat bleek een uitstekende keuze te zijn, want de opkomst was groot. Vanwege de drukte waren er verkeersregelaars aanwezig en dankzij de goede organisatie verliep de bijeenkomst ordelijk en in een prettige sfeer. Het werd daarmee een mooie geslaagde gebedsbijeenkomst. En dan nu het weer van Roland Weer Online. De komende periode komt er veel zon, maar later op de dag en avond ontstaat er wat bewolking. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur gaat oplopen naar ongeveer 25 graden en er waait aan bij een matige oostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
2: Woensdag.
0: Non-stop muziek.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Marten de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Het is woensdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

Ja, al kon ik alleen je gedachten lezen. Wat zou ik dan allemaal kunnen lezen? Alle inwoners van de Haarlemmermeer tegelijk in mijn gedachten dat allemaal te kunnen lezen. Ik doe het één voor één. Hoe dan ook, welkom bij Solid Six. Ik ken het al tot 7 uur. Gaan we dansbare muziek doen. En wat heb ik allemaal klaarstaan voor je voor het half uurtje. Als we eventjes het nieuws doornemen voor je wat er buiten de polder gebeurt. Wild Cherry, Curtis Mayfield, Steely Dan, The Time en Otis Redding in willekeurige volgorde. En wie weet komen die helemaal niet voorbij. Omdat ik me dan, terwijl in de Stone van Earth Wind & Fire draait, denk ik, weet je wat, ik ga gewoon iets heel anders draaien. Met andere woorden, ik zou gewoon lekker het zetel blijven luisteren. Eén ding kan het je garanderen, dat het ongelooflijk dansbaar is. Ik heb begrepen dat op een van de radiozenders er een intro-wedstrijdje is geweest. De top 15 beste intro's. Nou, ik zit hier dwars door in de Stone heen te praten. Maar dit is natuurlijk een intro wat daar natuurlijk niet onvermeld zou moeten blijven. Welkom, Solid Six, Martin van Golen, tot 7 uur. Met natuurlijk Earth Wind & Fire.

Oorspronkelijk een keiharde rockband, Wild Cherry, aangestuurd door Rob Parisi. Maar ja, toen werd er een keer geroepen, jongens, ze spelen een beetje dansbare muziek. En daar is dit nummer uit ontstaan, Play That Funky Music, Wild Cherry. Is dat dansbaar? Het is misschien wat zweterig weer, maar dansen kan altijd heel erg lekker zijn. Curtis Mayfield maakte een album Superfly. Dat is een beetje halen meer tenslotte. Als je vaak over de kruisweg gaat, zie je vanzelf een keer Superfly. Het was een studioalbum, soundtrack van de film Superfly. En daar kwam dit prachtige Pusherman vanaf.

is natuurlijk door Della Soul, volgens mij is het er heftig gesampeld. Maar heerlijke pijken van Steely Dan, begin jaren 70 al. En ik heb toch echt die plaat heel veel gedraaid vroeger. En toen ik begin jaren 70 was ik toch echt niet eens in staat om zelf een plaat op de pick-up te stellen. Prince komt straks ook nog voorbij, maar ja, dit heb wel heel erg dicht naast Prince gelegen. Ik heb het over The Time, Morris Day en The Time heette ze later. Moet ik toch even wat namen laten vallen. Prince hoor je hier trouwens heftig meedoen op synthesizers. Want Prince, niet alleen schreef hij alles, produceerde hij alles van deze band. Maar hij speelde ook zelf heel graag mee. Een soort van Prince, The Time, Jungle Love. Zometeen nog Otis Redding en het nieuws.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriek deuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen. De inspectie gaat kijken naar de rol van de betrokken instanties. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. Voormalig rechtbankmedewerker uit Woerden moet 3 jaar de cel in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk werden de gegevens gebruikt voor onder meer explosies en een liquidatiepoging. Het weer droog en zonnig, 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. En morgen nog wat warmer dan vandaag.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is woensdagavond en dit

het hele repertoire van deze man is natuurlijk buitengewoon. Maar dit Harlem is wel een van zijn hoogtepunten, hoor. Bill Withers. Laten we eens zeggen dat het overgaat over de mooiste stad van Nederland. Harlem, in dit geval. Over repertoire en hoogtepunten gesproken. Deze man kan er ook wat van.

Ja, en als je dan de 12-inch versie had, of volgens mij op de B-kant, dan draaide je gewoon je singeltje om. En dan gingen ze gewoon nog 4,5 minuut doorrappen. De mannen van Rapper's Delight. De mannen van Sugar Hill Gang, die dan zijn Rapper's Delight voor ons doen. Het 1979. En eigenlijk veranderde daarmee toch wel het hele landschap van de muziek, als ik eerlijk ben. Over landschap en muziek gesproken, Forgotten Faces, gaan we hierna verder. Zullen wij morgen dan weer afspreken? Nog een hele mooie, warme, zwoele, dansbare avond.

0: Meerradio-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meerradio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meerradio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
4: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
3: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
5: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
3: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
1: Non-stop muziek.

0: je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
2: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
1: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
1: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
1: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is

0: Harvest on the Sun. Hoor je iets bij meer radio tijdens Club Today.
1: Club Today. Erben, Nick en Tessa.
0: En we zijn er weer op deze prachtige woensdag 27 mei alweer.
2: Nou, hij is inmiddels inderdaad prachtig. Het heeft even op zich laten wachten vanmiddag. Maar het werd wel weer heel erg mooi zo rond het avondeten.
0: Ik moet wel zeggen, ik vond het wel weer iets lekkerder dan de afgelopen dagen. Nou, en ik mag niet klagen, want
2: ik mag
0: het was
2: wel
0: heel mooi
2: klagen.
0: Weer.
2: Nee, ik mag wel klagen. Kijk, ik ben wel de model Nederlander, hè. Dat moet ik ook nageven. Dus in de winter is het te koud, in de zomer is het te warm en er zit niks tussenin.
0: Nee.
2: Maar die 30 graden, ik heb wel 2 dagen liggen wegsmelten van het weekend. En ik was opeens heel dankbaar dat ons appartementje over een airco beschikte. Want anders had ik het niet overleefd.
0: Ja, en jullie hebben volgens mij ook een plat dak, of niet?
2: Ja, zeker. Ja. Maar die airco doet het goed, joh. Oh.
0: Lekker hoor.
2: Ja.
0: Lekker, lekker. Goed, we zijn er weer. En hoe dan? Want Nick, jij stuurde mij voor de uitzending... stuurde mij ineens een... bestandje?
2: Ja.
0: Wat heb je weer uitgespookt?
2: Ja, nou, daar moeten we het later deze uitzending even over hebben. Maar het waren weer een bewogen en bevlogen weken op politiek vlak. We hebben het vorige week al kort gehad over die rel omtrent Markeshauer. Maar dat is eigenlijk alleen maar gekker geworden. Dus ik had opeens een ideetje ergens dit weekend. En ik dacht, nou, dat kan ik wel op papier zetten. Eens kijken of daar wat leuks uitkomt. En ik weet niet of daar wat leuk is uitgekomen. Maar ik ga het wel aan jullie laten horen. Dus veel succes.
0: Goed, ik ben er heel erg benieuwd.
2: Ik ook.
0: En we hebben natuurlijk ook meer nieuws. We gaan je helemaal weer bijpraten over het laatste nieuws. Ook nog hele toffe muziek. Onder andere van James Morrison. En dit is Demons.

0: Milky and Just The Way You Are. Hoor die ze bij meer radio. En Nick, ik vroeg me af. Tess, je bent er ook.
1: Hi.
0: Ja. Wij hebben best wel wat keren gesolliciteerd.
2: Ja.
1: Ik ook hoor.
0: Ja, Tess ook, inderdaad.
2: Maar ik denk wel van ons drie, Tess over het algemeen met meer succes dan bij 2R. Daar naartoe.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Nou,
0: ja.
1: Een afwijzing of, nou wat is het, in 2 maanden tijd een afwijzing of 6 gehad?
2: Kijk, dit is zo jammer. Dan geef je een keer een compliment over dat de een dus klaarblijkelijk professionele oog dan de andere 2. En dan wordt het alsnog onderuit gehaald op zender.
1: Oh, sorry. Nou ja, dankjewel Nick voor het compliment. Uiteindelijk ben ik goed op mijn pootjes terechtgekomen. Dus dat wel. Ja.
0: Maar goed, waar ik naartoe wilde gaan.
2: Sorry, ik onderbreek je weer helemaal.
0: Nee, maakt helemaal niet uit. Hoe hebben jullie die sollicitatie verstuurd? Via mail? Brief?
2: Nee.
0: Ouderwets?
2: Nee,
1: website. Dan heb je zo'n info-formulier.
0: Oh ja, dat kan ook nog.
1: En dan,
0: maar dan moet je toch wel vaak nog de bijlagen van
1: je
0: CV.
1: Dan moet je een CV en motivatie kan je dan bijvoegen. Maar meestal is er dan ook zo'n invulvak voor motivatie. Dat vind ik kut, want ik heb altijd een hele mooie layout.
0: Ja.
1: Want ik wil een beetje opvallen. En dat werkt dan gewoon niet meer.
2: Die infolijst is sowieso vervelend, omdat ze je eerst allerlei vragen stellen die door jouw CV beantwoord worden.
1: Wat is je verwachte salaris bijvoorbeeld? Ja, fuck off.
2: Ja, dat is niet zo erg. Maar als je eerst gaat vragen wat voor een opleiding heb je gedaan en wat voor relevante werkervaring heb je. En daarna, oh by the way, stuur je cv met opleiding en relevante werkervaring door. Dus ik gewoon dubbel werk te doen.
1: Dat sowieso, maar oprecht, ik vind dat ook echt nare vragen. Je kan het toch gewoon niet vragen. Wat is je verwachte salaris terwijl je nog geen gesprek hebt gehad en niet duidelijk beeld hebt van de werkzaamheden?
0: Nee, is ook zo. Maar goed, er is nu een soort van trend gaande. En daarvan heb ik zoiets van, nou, dit vind ik wel een beetje te ver gaan. Die vragen die vind ik al overdreven.
1: Vertel.
0: Maar er zijn nu bedrijven en die laten jongeren hun sollicitatie via WhatsApp of andere social media platforms versturen. Want weet je waarom? Omdat jongeren te lui zijn tegenwoordig om een sollicitatie te maken en te versturen.
1: Sorry.
0: Dus die concentratie is er niet en daarom
1: en dat wil je aannemen voor je bedrijf, nu lekker bezig.
2: Wacht, over welk voor bedrijf hebben we het dan nu? Hebben we het dan nu over de lokale buurt super of over accountancy firma's? Ik bedoel,
0: nou, er is een uitzendorganisatie als Young Capital wat hier in Hoofddorp zit.
2: Ja.
0: Die ziet deze trend voorbij komen. En zij zeggen erop over, wij zien dat veel jongeren afhaken vanwege een te lang sollicitatieproces. Ze hebben er concentratie gewoon niet voor.
2: Nee, en nou is het natuurlijk ook
1: fuck off, werken voor je geld!
2: Nee, maar nou is het natuurlijk ook wel zo dat, en dat hebben jullie waarschijnlijk ook gemerkt. Ik heb ook wel eens bij bedrijven gesolliciteerd waar je door bijna 6 rondes aan sollicitaties heen moet.
1: Ja, kijk, sommige dingen zijn te veel. Ja.
2: Je krijgt
0: jij hebt toch ook nog opdrachten moeten doen waar ze uiteindelijk niet naar hebben gekeken.
2: Ja.
1: Ze hebben er zeker naar mijn huidige werkgever wel, want dat heb ik met ze toen besproken. Het was, joh, bereid even dit en dit voor het gesprek, want we zouden graag met jou een beetje sparren over hoe je dit aan zou pakken, zodat ze weten hoe mijn denkproces gaat. Wat ik begrijp, weet je, dan weet je wat voor vlees je in de kuip hebt.
0: Ja, maar
1: ik heb ook een aantal opdrachten gemaakt voor bepaalde sollicitaties, waarvan ik denk, nee, dit gaan jullie gewoon daarna gebruiken voor jezelf intern.
0: Dat wil ik inderdaad net zeggen. Dit hebben we hier vaker over gehad. Dat bedrijven dan vervolgens gewoon jouw idee gebruiken, terwijl ze je dan niet aannemen. En dat ik denk,
1: dat vind ik echt niet kunnen.
0: Dan had je me moeten aannemen, want die stijl heb ik, zeg maar.
1: Ja, nee, met jou eens. Ja, ja.
2: 100%.
1: Ja. Copyright erop zetten, hoppa.
0: Huppatee.
1: Ja.
2: Het zou wel interessant zijn als je patent op... Ja, dat kost wel veel werk, maar stel je vraagt nou patent op al die plannen aan, dan heb je wel een paar leuke rechtszaken die je aan kan spannen.
1: Nou, je kan dus een pdf zo maken dat een tekst niet makkelijk te kopiëren is met een heel dik watermerk erin. Er zijn er alsnog AI-tools die het voor je kunnen filteren, maar...
0: En anders wordt het aan een stagiair gegeven die het even overtikt.
1: Ja, maar je maakt het ze wel al lastiger op die manier. En dat vind ik wel heerlijk.
0: Ja,
1: dat doe ik heel vaak.
0: Is ook zo.
1: Nou ja, nu niet meer, maar dat deed ik.
0: Maar goed, je sollicitatie via WhatsApp sturen. Ik ben heel erg benieuwd of jij dat ooit een keer hebt gedaan. Laat het vooral even weten. 023-4x5-900.
2: Of stuur een mail naar clubtodate@radio.nl.
1: Of zou jij het zelf doen trouwens, via WhatsApp solliciteren?
0: Nee.
1: Nee, hè?
0: Ik zou toch een beetje persoonlijkheid erin willen doen door mijn, wat jij ook al zegt, je cv zo te maken of je motivatiebrief. Ja. Dat het iets meer jou is. Want ja, ik denk altijd nog dat een bedrijf jou kiest voor hetgeen wat jij kan leveren.
1: Nee, je vindt het gewoon niet professioneel genoeg.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nou is het denk ik ook wel lastiger, omdat wij hebben natuurlijk alle drie op mediafuncties gesolliciteerd. Dus
1: ja, en als je dan niet
0: snel...
1: weet om te gaan met een fucking e-mail, houd toch
0: nee,
1: op.
0: Nee, maar ook dat je vrij snel dan je cv heel mooi gaat maken. Maar iemand die op een kantoorbaan gaat solliciteren, die zal het niet heel uitgebreid doen met allemaal kleurtjes, icoontjes.
1: Nee, kijk, ik doe ook niet een hele kleurenbom, maar het is gewoon niet professioneel. Ik hoop dat die jongeren wel hun appje afsluiten met een punt. Weet je wel?
0: Ja, all cap.
1: En dat is een typische Gen Z groet, weet je wel? Niet met vriendelijke groet, maar running on vibes and deadlines. Kom aan.

0: mooi deze.
1: Zal het trouwen, Rick? Hé, ga je trouwen?
0: Voor geen prijs. Al heb hij een gabelul, moet ik hem niet.
1: Nee, als die maar knaken heeft, toch?

vinylplaat. Dus check vooral even onze socials, @miradio.nl is het op Instagram of @clubtodate. En dan kan jij zien welke plaat wij mogen weggeven en daar maak je kans op. Dus check het.

0: wordt bijgepraat over het laatste nieuws. Dit zijn de headlines van vandaag. Nick.
1: Dankjewel, Erben. Zorgen over kosten klimaatbeleid. Steeds meer woningen boven een miljoen. Een cel voor verkoop van rechtbankgegevens.
2: Ik zag die tweede, dat geldt ook voor Haarlemmermeer. Zullen we die doen?
3: Oh, nou, ja.
1: In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan nu ook gemeenten die niet behoren tot traditioneel rijke plaatsen als Laren, Wassenaar of Bloemendaal, of dure steden als Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Ede, Amersfoort, Breda, De Bilt, Zeist en de Utrechtse Heuvelrug staan nu ook in het rijtje met relatief veel dure woningen. Dat blijkt uit het jaarlijks overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. Het aantal miljoenen woningen nam vorig jaar met ruim 22% toe en beslaat nu 6,2% van het aantal woningen. Dat zijn ook steeds meer tweekappers, tussenwoningen en appartementen waar het eerder vooral villa's waren.
3: Ja, in Haarlemmermeer, want alles wordt duurder.
2: In Haarlemmermeer ging het getal van 28,50 naar 34,50. Dus dat getal is ook...
3: Hoe bedoel je? Het procent?
2: Het aantal woningen. Dus het waren 2850 woningen die boven de 1 miljoen. Mm-hmm. En dat getal is nu gestegen naar 3450.
3: Ja, maar ja... ik weet niet of... Nou ja, iedereen weet ondertussen wel toch dat de prijzen stijgen. En hier hebben we het vaak genoeg over in onze uitzending. Het verbaast me eigenlijk helemaal niet. Want je zit al snel boven die miljoen.
1: Zeker.
3: Ja. Als je kijkt naar een starterswoning voor tussen de wat is het, 3,50 en 4,50. Dat is dan al starter, hè?
2: Ja.
3: En dan
2: ja.
3: nog, dat is niet normale starter. Dat is een starter appartement. Stel je wil hier een starter woning, een huis. Dan kan je al snel 5 ton neerleggen.
2: Ja, zeker.
3: En dat is gewoon al een half miljoen natuurlijk. Dus
2: ook weer afhankelijk van de wijk natuurlijk. Want als je naar Tudorpark gaat kijken, dan is het al bedrag
3: 6.
2: 6 malen hoger.
3: Ja, dan... voor een heel simpel appartementje betaal je daar denk ik 5.
1: Zal ik trouwens even 2 leuke statistieken de lucht in werpen?
3: Ja, kom maar.
1: Er zijn dus 6,2% van het aantal woningen is inmiddels meer dan een miljoen waard. Mm-hmm. Hoeveel miljonairs leven er in Nederland? Of hoeveel procent van de bevolking is miljonair? Dus heeft überhaupt een vermogen wat in de buurt komt om dat te kunnen betalen?
3: 2%?
2: Ja, dat zat ik eigenlijk ook.
1: Nee, wel hoger dan dat. 5,5.
2: Oh, maar als je dan kijkt naar 6,2...
1: Ja, we hebben nog steeds een overschot van 0,7% miljoenen woningen.
3: Ja, maar ja, een woning krijg je ook deels op leningen. Dus stel, jij hebt zelf best wel veel geld en je kan daarnaast een goede hypotheek krijgen, dan ben je er ook. Maar nou ja, ben je er ook, zeg ik wel, heel makkelijk. Ik weet niet wat voor goede baan je trouwens moet hebben om een hypotheek zo hoog te kunnen krijgen.
1: Die zit er niet in, ben ik bang.
3: Houd geld. Ja, maar oud geld, ja, dat is erfenis. Denk ik de kern.
1: Oud geld zit veelal wel bij die miljonairsclub die ik zojuist heb.
3: Ja. Ja, ik zou het niet weten, joh, hoe je hier aan moet komen.
2: Ik denk dat het voor ons ook heel lang droom is.
1: Ik denk een kleine revolutie. Gewoon een Nederlandse revolutie. En dan kom je vanzelf wel een keer zo'n miljoenenwoning.
3: Waar gaan we dan een pamflet op plakken?
1: Op de deur van zo'n miljoenenwoning. Dat à la de originele Martin Luther King. Met een pamflet met een spijker in de deur. Helaas zijn die meeste deuren wel van glas. Dus daar moet je een beetje mee oppassen. Maar voor de rest...
3: Ja, of kunststof.
1: Of kunststof, inderdaad. Maar voor de rest vind ik het een waterdicht plan.
4: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: blijft gewoon iconisch. Ray en Click Clack Symphony.
1: Dit is Club To Date.
2: Ik moet zeggen, Tess, volgens mij was jij de eerste die me in dit programma aan me liet horen. Dat ik iets had van, nou, hij moet nog wel even nou, aan me groeien.
3: Ja, maar dat heb je vaker.
2: Totaal niet meer. Dat heeft hij inmiddels wel gedaan.
4: Ja,
2: dat,
4: zeker.
2: Ja.
3: Fijn, ja, zeker. Het is ook echt, nou, dit is een klassieker ondertussen nu al.
2: Heb je die live uitvoering bij de Late Show toevallig?
3: Ja.
2: Op?
4: Ja.
3: Ah,
4: heel vet, tof.
3: Ja. Bizar. Hey,
2: die is niet meer, hè?
4: Nee,
2: de Late Show.
3: Nee, oh, voorbij, ja. Hij heeft toch lekker afscheid genomen. Hij ik vind het echt geweldig.
2: Genomen, ja. Nee, zo, ik ben
3: hij had toch McCartney uitgenodigd daarvoor?
2: Niet alleen had hij McCartney uitgenodigd. Hij heeft ongeveer half Hollywood over de vloer gehad. Die allemaal een cameo van ongeveer 15 seconden hadden. Zogenaamd allemaal in het publiek zittende van ja, ik ben je laatste gast toch, weet je. En dan allemaal
4: oh,
2: afwimpelen.
4: Wat goed.
2: Maar iedereen van Bryan Cranston tot Paul Rudd tot nee, echt half A-list Hollywood, die is daarvoor uitgelopen.
3: Ja.
2: Ze hadden een item.
4: En zijn studio zit in New York, toch?
2: Ja, ja, ja. Echt Ed Sullivan Theater was dat. Maar dus inderdaad Paul McCartney als laatste gast. Een oud bandleider, John Batiste, die inmiddels nou toch ook wel een zeer groot gerenommeerd muzikant is. Ja. Hebben samen een Hello Goodbye by medley gedaan. Hij heeft elke late night talkshow host van Jimmy Fallon tot Jimmy Kimmel tot weet ik veel wat in zijn studio gekregen om een soort afscheidssketch op te nemen.
4: Vet.
2: En een dag nadat hij bij CBS weg was, en dit vind ik het leukste, heeft hij een uur ingevallen op zijn lokale tv-zender. en heeft hij daar een programma gepresenteerd. Dat vond ik twee heerlijke middelvingers.
4: Ja.
2: Dat was echt fantastisch. Ja.
4: Ja.
3: Ja.
2: Weet je wat ook niet meer is?
3: Echt.
2: Terrassen die eerder dan 11 uur open gaan.
3: Ja, ja, het is bij onze buren. Een mooi bruggetje, Nick.
2: Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, ja, ja.
3: Ja, ja, nee, het is bizar. In Haarlem mogen terrassen in het centrum volgens de nieuwe officiële regels pas vanaf 11 uur 's ochtends worden opgebouwd. De burgemeester heeft bevestigd dat horecaondernemers die hun terras eerder openen of openzetten het risico lopen op een bekeuring.
2: Wat is de reden hierachter?
3: Nou, daar heb ik ook eventjes onderzoek naar gedaan. Ze hanteren deze regel hoofdzakelijk om twee redenen. Eén, laden en lossen. De vroege ochtend is vaak gereserveerd voor vrachtwagens en leveranciers die winkels en horeca in het voetgangersgebied moeten bevoorraden. En als die straten dan vol staan met tafels en stoelen, kunnen grote voertuigen er niet veilig en efficiënt doorheen. Dat is op zich een redelijke reden.
2: Ja, zeker.
3: Maar dan nog 11 uur. Hallo, doe dan 10 uur. En de balans met bewoners is de tweede reden. De regel beschermt het woon- en leefklimaat in het centrum. Door terrassen pas vanaf 11 uur toe te staan, behouden omwonenden in de vroege ochtend hun rust en blijft de openbare ruimte vrij voor voetgangers.
4: Ik heel vind eerlijk, het raar. Want rust niet.
3: Nou, nee. Ja, maar
4: die, met die twee mensen die dan daar een koffietje gaan doen en een appeltaartje, daar
3: ik
4: heb
3: wilde
4: ik geen
3: dit
4: last
3: zeggen.
4: Van.
3: Ik weet niet met wat voor praktijken Haarlem dit vergelijkt, maar meestal gaat het om een ontbijttentje met waar iemand lekker een gebakken eitje op een broodje kan doen en een koffietje ernaast en of een smoothie of weet ik het. Buiten het voetgangersgebied in het centrum mogen terrassen wel eerder open vanaf 7 uur, mits ze het verkeer niet hinderen. En dat vind ik toch wel een beetje idioot.
4: 7 uur?
3: Vanaf 7 ochtends? Uur. Ja, dus Jesus. Het is echt alleen als je in het voetgangersgebied zit. En dat is best wel een groot gedeelte van Haarlem. En de officiële regels maken geen uitzondering voor koffietentjes, ontbijtzaken of bakkers. Zodra een horecazaak binnen het voetgangersgebied van het centrum ligt, mag de buitenruimte gewoon pas vanaf 11 uur geopend. Binnenzitten of afhalen mag wel. En sommige tentjes die doen het toch stiekem wel. Dat is een risico, want handhavers kunnen hier direct een boete voor uitschrijven. Dus niet alleen politie,
2: echt belachelijk,
3: maar ook de handhavers.
2: Nou, ik moet zeggen, ik hoor jullie twee heel hard belachelijk zeggen, maar ik vind het eigenlijk niet extreme gekte, als ik heel eerlijk ben.
3: Ik vind 11 uur wel laat, hoor. Ja, ik vind het ook wel laat. Want er zijn zoveel koffietentjes.
2: Maar als jij tijd hebt om op 11 uur op een terrasje te zitten, dan ga je er waarschijnlijk sowieso niet vanaf 8 uur zitten. Laten we wel wezen. De meeste mensen die zijn om 11 uur natuurlijk gewoon op hun werk. Maar goed, als jij wel heel graag naar een terrasje wil, dan sta je toch ook niet om 7 uur 's ochtends al op om een terrasje te pakken, of wel?
4: Ja, maar je gaat toch nu naar de zomerperiode toe? Dus mensen hebben ook vakantie.
3: Ja, ik ken heel vooral ook gepensioneerde mensen die dan rond een uurtje of 8:30 op de fiets stappen en zeggen, kom, we gaan lekker ergens ontbijten in het vroege ochtendzonnetje.
4: En in het weekend kan het dan waarschijnlijk ook niet, als er bijvoorbeeld ook markt is.
2: Nee, maar in
4: dat
2: het weekend
4: is in Haarlem op
2: hoe
4: zaterdag.
2: Hoe vaak sta jij om 6 uur 's ochtends op in het weekend, Erben?
4: Nee, maar ik niet. Maar ik ben geen ochtendmens. Maar ik ken genoeg mensen die om 5 uur al naast hun bed staan.
2: Ja, maar weet je, we accepteren toch ook dat mensen in de nacht, die nou echt de nachtbrakers zijn, dat die toch op een gegeven moment ook rond 1 uur of 4 een keer naar huis moeten, omdat dan de nacht vergoed van de horeca ophoudt.
3: Er is een verschil tussen 6 uur en 11 uur. En je kan dan ook een middengrens trekken. Je kan dan ook zeggen 9 uur of 10 uur. Ik vind dit wel een idioot laat tijdstip. Want om 11 uur is het al niet meer ontbijt of koffietijd. Sorry, dan is het al bijna lunch.
2: Ja, dan heb je het over een brunch.
3: En je hebt het hier ook over echt wel tenten die nou ja, waarvan ik weet, er zit een weg naast. Maar omdat het te dicht bij het voetgangersgebied zit, mag het hele terras niet. Ook niet op het gedeelte waar auto's niet eens mogen komen, lees ik nu. Dat is toch te idioot voor woorden. Alsof er een vrachtwagen door paaltjes heen gaat beuken. Het hele terras mag niet. Niet die paar tafeltjes die niemand in de weg staan.
2: Ja.
3: Ik vind het gewoon echt een idiote regel. En ik snap het voor veiligheid, maar 11 uur is zwaar overdreven.
2: Vanuit mijn perspectief, van alle idiote regels die ik het afgelopen paar jaar heb meegemaakt, haalt deze mijn top 10 niet van idioterie.
3: Bij mij komt hij wel binnen op een mooie plek, nummer 7.
2: En dan noemen mensen mij horeca verslaafd. Moet je dit nou horen?

0: Ja. Ja, de heer Stienstra. Ja. Uit de muziekredactie. Dus dan komen we met een muzikale vraag.
1: Oh.
0: Dit nummer is een soort mash-up bestaande van twee nummers. Eentje is heel duidelijk, namelijk... hetgene wat ze ongeveer 670...
2: All Summer Long.
1: Oh, ja, ja.
0: Hetgeen, wat zingen ze ongeveer...
1: All Summer Long.
0: Nee, nee.
2: Sweet Home Alabama.
1: Ja.
0: Van Lynyrd Skynyrd.
2: Oh, yeah. Ik zeg okay. Hem toch zelf verkeerd dus
0: eentje, maar waar komt de melodie vandaan? Je mag hem tegelijkertijd voor me proberen op te zoeken. Ik weet niet of hem in het systeem hebben staan, maar zowel is het heel leuk. Moet je voor de gein eens draaien Warren Zevon, Werewolves of London.
1: Dat ging snel.
0: Werewolves of London. Ik denk, er zijn weinig bands die met die...
1: Ja,
2: nou, ja.
0: En
2: nou.
0: Als jij die instrumentals aanzet,
2: nee.
0: Dan hoor je in één keer... Hebben we hem?
1: Nee, ik ben hem aan het opzoeken.
0: Oh, we zijn hem aan het opzoeken, sorry. Ik was heel even te enthousiast. Maar als je die zo aanzet, dan hoor je in één keer...
1: Je moet even YouTube pakken.
0: Ik moet even YouTube ja. pakken. Ja, joh. Echt. Er is hier een technicus ongeveer 3 uur bezig geweest... om alles voor ons werkend te krijgen. Het werkt ook. En dan kan Erben de knopjes weer niet bedienen. En dan gaan we uiteindelijk alsnog...
2: Ik kan hem ook hier zo uit mijn laptop laten afspelen... op een microfoonkwaliteitje.
0: Nou, laten we het maar even op deze manier doen.
1: Oh, ik hoor hem wel gelijk meteen.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou, dat was even het muzikale feitje.
1: Nou...
2: Weer wat geleerd.
1: Weer wat geleerd.
2: Weer wat geleerd.
1: Ja.
2: Eetje. Ja. Ik had eigenlijk een vraag aan jullie. Maar ik denk dat we hem eventjes... dat ik hem gewoon ga droppen.
0: Oké. Okay.
2: En dat we hier later over doorpraten.
0: Oeh,
2: want
0: okay.
2: Kijk naar de tijd. Dan kan je thuis ook even nadenken.
1: En meepraten 023 4x5 900.
2: Heel veel, ik weet niet of het jullie ook opvalt dat heel veel mensen vaak claimen ik heb ADHD of oh, ik heb autisme of oh, ik ben zo
1: in de hokjes denken.
0: Fijn. We gaan gecanceld worden vandaag. Nee, kom op, vertel, ga verder.
1: We worden volgens mij elke week gecanceld. Dus
0: dat is waar.
1: Maar laten we deze week een noem erbij pakken.
2: Je ziet het wel steeds vaker voorbij komen, toch? Dat mensen gewoon zeggen zonder diagnose, ja, maar dat ben ik. Ik ben neurodivergent.
0: Ja.
2: Ja. Ik zag een heel interessant filmpje voorbij komen met Erik Scherder.
0: Ja. Ja.
2: Wetenschapper. Die vertelde, mensen zeggen dat vaak omdat ze dan denken... ik ben te overprikkeld of snel overwhelmed. Kan dan niet dingen goed overzien. En dingen komen heel veel binnen en ik heb geen concentratie. En daar ging het een beetje over. En hij zegt, maar besef je je ook wel eens... het verschil tussen echt ADHD of gewoon... ik heb een beetje concentratieproblemen... komt dat niet steeds meer door de wereld waar wij in leven...
1: En dat weet ik wel zeker.
2: Dat wij afhankelijk worden van systemen zoals AI... waardoor we niet meer zelf denken... en dus ons oplossend vermogen minder wordt... ons concentratieboog minder wordt, et cetera, et cetera.
1: Onze creatieve mind wordt er ook minder door.
2: Dat ook, maar hij legde dat wel mooi even kritisch op tafel van... het is niet hetzelfde. En het is misschien ook wel een beetje zorgelijk... dat we het zo ver laten zakken. En mijn vraag is een beetje, ja... ik denk wel dat dit inderdaad speelt. Dat het ook heel erg komt door omgeving, maar ook door gewoon druk van buitenaf. Het is een combinatie van zowel mensen die zelf niet de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen hersenontwikkeling als omgevingsfactoren waar je niks aan kan doen. Hogere werkdruk, et cetera. Wat zouden we kunnen doen om te zorgen dat dat wat minder wordt? Als je zelf dit ervaart, maar je hebt bijvoorbeeld geen ADHD-diagnose... omdat je niet alle andere negatieve kanten... en dat kan ik helaas beamen, erbij hebt.
1: Ik heb dit probleem heel erg in de supermarkt. Jij weet dat. Ik kan niet...
2: Jij bent overprikkeld in de supermarkt, dat klopt.
1: Ik kan gewoon niet boodschappen doen. Dus daardoor word ik heel...
0: Helemaal top. We gaan hierover nadenken. We komen
2: Hoe kunnen wij ons leven indelen en dingen doen om ons brein beter te trainen... om beter met concentratie en overprikkeling om te gaan?
0: En dan ben ik wel nieuwsgierig naar jouw supermarkt perikelen.
1: Ik kan het niet. Ask yourself that.

0: Bewust weten we alles van visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningococcum B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee, omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
3: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
2: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
4: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
2: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Flip to date.
6: Tell them to turn up the microphone, will you please? Turn up the mic. You know, I hate it. You pay these guys a lot of money. And then you get up and the mic isn't on properly. And I'm screaming my ass off because the mic is no good. Turn the mic up, please.
7: Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it and it isn't alright. I'm not gonna make it.

0: Firepower, Coldplay, hoor je ze bij Club Today.
1: Heerlijk.
0: En we hadden het vorige uur nog even over de neurodiversiteit.
2: Ja, een beetje dat ik, ik kom letterlijk uit een soort ADHD-actie. Namelijk,
0: ik
2: heb honger,
0: ik
2: loop in de reclame even heen en weer en ik kom alsnog te laat. We hadden het over dat veel mensen op internet al snel denken, ook door filmpjes die rondgaan met, goh, dit zijn kenmerken van ADHD of autisme, dat ze ADHD of autisme hebben doordat ze overprikkeld zijn, concentratieproblemen, et cetera.
3: En doet steeds vaker aan zelfdiagnose.
2: Ja, en dat, maar die problemen, dat is niet de hele diagnose, dat is niet het hele, ja, ik vind het kutwoord ziekte. Het is eigenlijk, waar we het over hadden, soms ook wel een beetje door de omgevingsfactoren waar wij nu in leven. Door de oplopende druk, door het gebrek aan training van je brein, de gemakkelijke uitwegen zoals ChatGPT. En gewoon dat wij inderdaad iets minder kunnen hebben of zo als generatie.
0: Ja, maar als je kijkt, ik zei het vorige uur al van boodschappen doen, het is gewoon niet aan mij gelegd. Ik raak in de stress als je mij een boodschappenlijstje geeft van 10 dingen. Ik doe er een uur over en ik kom helemaal overprikkeld die winkel uit, omdat ik het gewoon letterlijk niet kan vinden.
2: Nee,
0: ik kan het niet vinden en ik ga door een winkel heen rennen en ik ga alle kanten op. Maar dat heb ik ook.
2: Wat als wij
0: nou
2: samen gaan winkelen,
0: stuiterbalactie.
2: Ik ga netjes de paden af. Want ik vind, ik zie winkelen als een spel. Dat is ook een ADHD-ding. Ik vind het leuk. Ik zie het als een spel dat ik denk, ik moet de goedkoopste producten van dit hele lijstje afstrepen. Ik vind het leuk daardoor.
0: Ja,
2: dus ik ga rustig.
0: Mag je nog even? Want,
2: en jij gaat.
0: Ja, want ik zie gewoon ook, als je dan die producten ziet. Mm. Hè, je hebt hier chips. Je hebt hier een 2 flesjes. Alles heeft andere kleurtjes.
3: Ja.
0: Die etiketten zien er chaotisch uit, waardoor ik gewoon af en toe niet goed kan lezen wat het nou is.
3: Maar wil jij dan liever in een soort cartoonfascisme leven met die flash-forwards die ze altijd maken, waar alles maar één grijze, bruine merkkleur heeft en er is maar één merk.
0: Voor sommige producten
3: wat
0: wel, ja.
3: Wat voorkomt keuzestressen, weet ik veel wat.
0: Vind dat ze dat beter en makkelijker, overzichtelijker op een etiket moeten plakken.
3: Maar het hele voordeel van al die kleurrijke merken, of in ieder geval zo zullen ze het zelf zeggen, is dat ze zich allemaal uniek presenteren. Waardoor je als het goed is in één oogopslag moet kunnen zien of iets een bepaald frisdrankmerk is of een ander merk. En als hetzelfde zwart-witte etiket heeft met in dezelfde lettertype de merknaam erop, dan werkt dat niet meer.
0: Nee, maar ja, ik raak er al helemaal overprikkeld van als Tess zegt, ja, je hebt een blauwe etiket nodig daarvan. En dan denk ik, ja, blauw, paars, het ziet er voor mij hetzelfde uit.
3: Maar je gaat dus wel al op pad met een lijstje. Want dat zou mijn eerste tip zijn aan Erwin.
0: Ja.
3: Een lijstje.
0: Het erge is, Tess die had helemaal boodschappen gedaan bij de Lidl. We kwamen een aantal dingen tekort.
3: Andere supermarkten zijn beschikbaar, reclamecodecommissie.
0: Dus wij zijn naar een andere supermarkt. Ik ben naar een andere supermarkt toegegaan om daar nog de. Ik
3: de
0: denk
3: restjes.
0: Dat het 4-5 producten waren. Ik heb er 3 kwartier over gedaan.
3: 3?
2: Okay. Ja, maar ik moet wel daarbij zeggen, een van die producten was paprika in pot. Van die zoete paprika die je daarna moet uitlekken. Dat is wel even een klussie om de goede te vinden. Want dat staat ergens verstopt tussen alle 500 tomatensoorten in blik.
0: Nou, dat.
3: Ja, de conservemiddelen.
2: Dat is de enige waarvoor ik kan begrijpen dat je er langer dan 3 minuten over hebt gedaan.
0: Ja, en ik kon ook het deeg niet vinden. Want ik dacht, ik moet naar de verse pizza's toe lopen.
3: Maar hier
0: daar lag het deeg.
3: Hier hebben onze voorouders heel lang geleden al een heel makkelijke tool voor bedacht. Ze hebben namelijk in elke supermarkt mensen die in heel opvallende kleurrijke vestjes rondlopen. Dat zijn dan medewerkers. En dan kan je gewoon op aflopen om ze de vraag te stellen.
0: Maar weet
3: hallo,
0: je hoe die gasten er af en toe nu tegenwoordig erbij zijn?
3: Oh ja, dat weet ik niet.
0: Ja.
2: Sterker nog, de supermarktketen waar jij was, als jij die app hebt en die app heb jij, kan je precies in dat filiaal kan je aanklikken en dan kan je zien waar een product ligt en welk gangpad.
3: Nou, dat probleem hebben we.
0: Wil je het verder over hebben, want anders ben ik er klaar mee.
3: Hey,
2: anyway, ik vind het vervelend voor jou dat je dit soort dingen ervaart. Maar je bent niet de enige. En het is breder dan dit. Hè. Het is ook echt gewoon overprikkeld zijn, niet meer de deur uit willen, et cetera, et cetera, et cetera. Wat zijn nou oplossingen om niet overprikkeld raken en gebrek te hebben aan concentratie? Ik denk dat dat wederom een stukje detoxen is. Jezelf aanleren eerst creatief zelf een oplossing te bedenken voordat je ChatGPT raadpleegt. En misschien iets meer kleine stapjes richting quality time met jezelf. af te spreken dat je af en toe er gewoon even mag zijn met je gedachten. Een rustmomentje inbouwen, want dat doen mensen ook veel te weinig.
3: Max een
0: wat
3: uur.
0: Ook kan, is boodschappen bestellen.
2: Erben.
3: Ja. Max een uur schermtijd op een dag.
2: Ja, maximale schermtijd.
3: Gewoon ook niet continu je brein maar met korte dopamine prikkels belonen van TikTok of Instagram of weet ik veel wat. Maar aanleren dat je soms ergens wat langer de tijd leest, een boek of zo. Dan duurt het wat langer voordat je die prikkel krijgt. En wat dacht je ervan om ook gewoon wat vaker dan een rondje te wandelen? Wat meer in de natuur te zijn? Misschien er meer aan te wennen dat je iemand anders aanspreekt of een keer met andere mensen praat? Ik denk dat je dan
2: een
3: ook
2: boek lezen?
3: Een boek lezen, ja, inderdaad, dat zei ik.
2: Oh, sorry.
3: Ja, je hoort concentratieproblemen zijn wel een onderdeel van deze generatie.
2: Ik heb gediagnosticeerd ADHD.
3: Nee, okay.
2: Je mag tegen mij niks zeggen, vriend.
3: Okay.
2: Nee, maar dat. En ik denk je vooral ook misschien niet gek maken met filmpjes vergelijken. En mocht je echt vermoeden dat je dit hebt, dan kan je ermee ook naar een huisarts stappen die je goed op weg helpt met wat de vervolgstappen hiervoor zijn. En ik wil wel dat mensen ook weten, het is niet alleen maar ik heb een beetje concentratieproblemen. Of ik vergeet zoveel dingen. Of ik kom altijd te laat. Er zitten heel veel kanten aan die jij allemaal niet hebt. Die echt neurodiverse mensen ontzettend laten struggelen op heel veel meer gebieden dan dit. Dus denk niet meteen dat je op dat spectrum per se hoort en het daaronder weg hoeft te labelen. Maar probeer je brein een beetje te trainen. En dat kunnen ook neurodiverse mensen trouwens doen. Het helpt echt. Het helpt echt om een beetje dit soort dingen toe te passen. Erben, heb jij nog tips?
1: Nee, want ik ben hier echt heel slecht in.
3: Oké.
2: Okay, mocht jij wel nog tips hebben of Erben willen helpen bij zijn boodschappen.
3: 4x5900.
1: Of ga naar onze Instagram @meerradionl.

0: En Nick, ja, we hadden het vorige uur al eventjes over dat jij wat dingen in elkaar hebt gezet. Daar heb je heel erg je best op gedaan. En dat heeft met een nieuwsitem te maken.
1: Nou ja, het grote nieuws van vorige week. Natuurlijk, Harry Styles is niet helemaal uitverkocht. Nee. het grote nieuws ging natuurlijk over Giddy Markushauer. Die had namelijk met een interview in Left Laser de uitspraak gedaan dat wij vluchtelingen uit Palestina met geweld zouden moeten opvangen. En hij voegde daar heel smaakvol aan toe. Potentieel zelfs meer geweld dan dat ze in dat gebied kennen. Je weet wel, het gebied wat op dit moment internationaal toch wel wordt gezien als een onderdeel van een lichte genocide. Giddy Markushauer die vindt, nou, dat kunnen wij wel matchen. Daar was uiteraard een heleboel over te doen, dat de leider van de nieuwe partij DNA zich op die manier opstelde. En kijk, op zich dat een rechtse, extreemrechtse politicus, hoe je het noemen wil, zo'n uitspraak maakt, dat is niet nieuw. De Vos die heeft ook al vaker over omvolking gesproken. We zijn het allemaal wel gewend. Wat mij vooral opviel, was toen hij er een aantal keer naar gevraagd werd, hoe hij toen reageerde. Want hij had een interview gegeven met de Telegraaf. Toen werd hij daarna bevraagd. En toen zei hij onder andere het volgende.
2: Ik vind wel, meneer CD, en dat zeg ik met alle respect, dat we moeten ophouden mij verkeerd te framen. Ik heb niet opgeroepen tot geweld. U zegt dat nu ook niet, maar u zegt ook niet dat dat niet zo is.
1: Ja, dus een aantal dingen.
3: Sorry, maar dit zijn heel veel woorden, heel weinig inhoud.
1: Ja, precies. Dus we moeten Palestijnse vluchtelingen met geweld onthalen, heeft hij gezegd. Ik heb alleen niet opgeroepen tot geweld. Dat zegt de verslaggever ook niet. Maar de verslaggever ontkent ook niet dat hij het wel gedaan heeft. En daarom is de verslaggever de schuldige. Dit is een logica die je alleen kan volgen als je een flinke joint achter de kiezer. Toen op een gegeven moment werd hem nog een vraag gesteld door Hart van Nederland. En daar kwam toen de volgende filosofische wijsheid uit.
4: Hoe reflecteert u op uw uitspraken van vorige week?
2: Ik heb dat nu al een paar keer gereflecteerd. Ik heb een hele grote post op X gezet. Misschien heeft u hem ook gelezen. En daarin zeg ik eigenlijk, ik heb een aantal verkeerde woorden gebruikt. Ik neem daar afstand van. Ik heb misschien dingen niet zo handig verwoord. Maar wat ik wel heb verwoord op mijn manier, op de verkeerde manier misschien. Maar ik denk dat de mensen thuis het heel goed hebben geluisterd, hoor. Dat ik de zorgen van die mensen thuis heel serieus neem. En dat we daar iets aan willen doen. En ik denk dat de mensen thuis uiteindelijk ook iets heel anders hebben gehoord dan de kritikassers hier in de Tweede Kamer.
1: Uiteraard.
2: Die allemaal vliegen van elkaar willen afvangen. Ja. De mensen thuis hebben we gewoon gehoord dat we willen dat we iets doen aan de koopkracht.
1: Wat?
2: Die willen dat we iets doen aan die te weinig woningen. En ze willen vooral dat er een asielstop komt.
1: Ja,
3: juist.
1: De vorige uitspraak was een oproep tot meer koopkracht voor de gemiddelde Nederlander. Ik had hem er zelf niet uitgehaald, met die kantoor niet meer gehad. Dat is blijkbaar wat hij al die tijd bedoeld heeft. Het is overigens interessant dat hij zegt dat hij afstand van zijn woorden heeft genomen. Want hij had de woorden in eerste instantie niet teruggenomen, maar betreurde wel hoe die geïnterpreteerd werden. Totdat daar later weer kritiek over kwam. En toen heeft hij zijn woorden wel weer ingeslikt. Het is een janboel van je welste. Ik vind het voornamelijk heel bijzonder dat deze partijleider met een iets wat bijzonder verleden zich als een gematigd PVV heeft gepresenteerd met zijn nieuwe DNA. Een partij die bereid is om serieus genomen te worden en om samen te werken. En dan vervolgens wel meteen met dit soort uitspraken komt in de eerste paar maanden van zijn bestaan. Ja. En dat, dat roept de gevoelens op.
5: Op hoop van zegen.
1: Op hoop van zegen. Moes.

0: fondo.
1: Ja, met deze zomerse temperaturen kon Spaans niet meer ontbreken. Juanes en La Camisa Negra. Hoor je ze bij Club Today. Goed, tijd voor de hoogtepunten van het nieuws van vandaag. Het is 9:30, Nick.
2: Dankjewel, Erben. Zorgen over kosten klimaatbeleid. Zeeman sluit winkels in Europa. Cel voor verkoop rechtbankgegevens.
3: Sorry, één of twee. Erben?
4: Wat één was...
3: Zorgen over klimaatbeleid?
1: Ja,
3: of...
1: één.
2: Echt, sinds we het over concentratieproblemen hebben gehad met jullie twee, het is niet normaal.
3: Nummer twee was het? Ja, ik vind nummer twee leuker.
4: Okay. Oh, nou, dan twee.
3: Steenpapierschaar. Goede radio dit. Ja, Erben heeft gewonnen, één.
2: Kledingketen Zeeman sluit...
3: Godsamme.
2: 69% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de stijgende kosten door het klimaatbeleid. Zo blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast vindt ruim 80% dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Pijnpunt blijft het geld dat ermee gemoeid is. Voor huurders en mensen met lagere inkomens is het lastiger om te verduurzamen dan voor mensen die goed verdienen, terwijl die profiteren van subsidies en lagere energiekosten.
1: Ja, en dan vind ik het ook lastig, want ik heb toen een poging gedaan om subsidie van de gemeente te krijgen, weliswaar de gemeente Hillegom, voor duurzamere kozijnen.
4: Ja.
3: Dat bedrag is niks.
1: Nou dat, maar ik vond ook de moeite die je ervoor moest doen, heb je het weer over concentratie, maar de moeite die je ervoor moest doen, dat was echt belachelijk.
3: Het was wel extreem veel.
1: Het was extreem veel.
3: Ja.
2: Ja, en dan heb je ook vaak nog de pech dat er zoveel aanvragen per jaar worden gedaan en dat er een beperkt potje beschikbaar is. Dus dat als jij in november jouw aanvraag doet, dan kan je het wel schudden.
1: En daardoor waren er ook zoveel voorwaardes dat we er op eentje net niet in aanmerking kwamen toen.
2: Ja, het is een heleboel punten, daar kan ik me wel in vinden. Het
3: is gewoon rechtsbeleid.
2: Het is rechtsbeleid, ja, 100%. Ja. Maar zelfs rechtsbeleid is voor de vrije markt. En het feit dat er dan juist subsidies ten goede komen aan mensen die meer verdienen en daardoor de rest kunnen bekostigen. Dat is niet eens rechtsbeleid, dat is gewoon foutbeleid.
3: Dat is incompetent.
2: Ja,
3: maar zijn we anders gewend van onze overheid?
2: En normaal gesproken ben ik degene die op mijn uitspraken moet letten op dat vlak. In het kader enigszins...
4: Ik zie
2: het
4: ook...
2: Ik wilde zeggen in het kader van een enigszins neutraal programma, maar ik denk niet dat ik
3: enigszins neutraal programma te zijn, zijn we niet. Wij zijn een programma wat meerdere stemmen laat horen als het redelijkerwijs haalbaar is. Als in, ik verdedig vaak iets meer rechts, ondanks dat ik wat meer in het midden zit. Jij links. Jij bent ook echt wel links georiënteerd. Als we het hebben over politiek. Zaken.
2: Ik ben op maar veel zaken een linkse rakker.
3: Dit is toch wel echt een gevalletje incompetent.
2: Onkunde.
3: Ja, sorry.
2: Van de bovenste plank.
3: Ja. Ja, dit moet in geen enkel partijprogramma goed gepraat worden, zeg maar, als dit erin zou staan. Het kan gewoon niet. Het is toch raar.
2: Ja.
3: Het is gewoon raar. Ja.
2: Het is heel raar.
1: Geen andere conclusie.
3: Nee.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Texas Hold'em. Photogenic. Shoot. Van Beyoncé hoorde je ze bij Club Today. En we gaan het weer doen, de van A naar B plaat.
1: Yes.
0: Nick, nou, jij hebt mij een beginplaat gegeven.
1: Ja.
0: En een eindplaat.
1: Allebei.
0: En ik
1: kan je
0: moet,
1: nagaan.
0: Ja, ik moet...
2: Jij moet nu snel gaan puzzelen.
0: Ja. Ik moet snel
2: om
0: gaan puzzelen.
2: Om deze van A naar B te krijgen.
0: Ja, en heel eerlijk, Nick, wij hebben jou niet gespaard de vorige keer. We hadden toen S10 en MGMT.
1: Ja.
2: Ik vind deze twee die wij net hier hebben besproken erg dicht bij elkaar liggen op het eerste oog.
0: Nou, we moeten nog eerst bekendmaken.
1: Ik ga ze maar even bekendmaken voor de beste luisteraar. Het gaat namelijk om Teddy Swims, Mr. Know-It-All en Feel Good Inc. van de Gorillaz. Ik moet wel zeggen, Erben, als jij ze zo makkelijk vindt, dan verwacht ik nu ook een goed rijtje.
0: Ik ga heel erg mijn best doen.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. En Teddy Swims die begon zijn carrière met het maken van covers. Hij plaatste dat op zijn YouTube-kanaal en daar werd hij eigenlijk bekend mee. En een van de nummers die hij coverde was Michael Jackson.
1: Really?
0: Rock With You.
1: Oh.

Michael Jackson. En hij werkte veel met producer Quincy Jones. Thriller, Bad en Off the Wall. Dat zijn albums geproduceerd door Quincy Jones. En op dat laatste album staat Rock With You. Jordy Quincy Jones met Let the Good Times Roll.

0: het was niet één van de bekendste platen, maar ik heb deze plaat nodig om uiteindelijk de Atlantische Oceaan over te steken.
1: Oeh.
0: Let the Good Time Roll is een samenwerking tussen Stevie Wonder en Bono van U2. En Quincy Jones die heeft vaker samengewerkt met Bono, want buiten dat Jones en Bono van beide op deze plaat te horen was, was Quincy Jones ook een social activist. In de jaren 70 startte hij met de Quincy Jones Workshops. Jongeren uit de binnensteden kregen een opleiding in musiceren en acteren. En samen met Bono van U2 ondersteunde hij de actie voor de minst bedeelden.
2: Oké. Kudos voor de link.

0: Friends met Mr. Know-It-All. Maar het einde is dan toch in zicht. De Gorillaz die waren namelijk de officiële vervanger van U2 op de Glastonbury Festival. En U2 moest destijds in een headline optreden annuleren vanwege een rugoperatie van Bono. En daarnaast hebben fans door de jaren heen opgemerkt dat het openingsmelodie van The Gorillaz, Hit Feel Good, wel heel erg veel weggeeft van het gitaarwerk uit U2's nummer Staring at the Sun.
1: Wauw!
0: Kudos. Is het cirkeltje helemaal rond.
2: Kudos. Ik heb genoten van de links, ik heb genoten van de platen. Ze zaten allemaal goed in elkaar. Respect.
0: Thanks. Jongens, tot volgende week.
3: Tot volgende week.
0: En dan kan je weer kans maken op een hele toffe plaat. Dus hou onze socials in de gaten.
2: Wat zijn die socials?
0: @meerradio.nl. En jij kan dus kiezen welke plaat je wil winnen. Dus ga even naar onze socials, volg ons. En laat dus ook weten welke plaat je wil winnen.

0: iets gemist of meedoen met de winactie? Check @clubtodate op Instagram en TikTok en mis niks. Join the club. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten.

0: naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
1: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op de school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
0: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
2: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Dat is James Blunt met Stay the Night. Ik hoop het.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Ja, ik hoop dat je nog blijft luisteren. We hebben nog 2 uur te gaan hoor. Vanavond hier bij Meer Radio. Met natuurlijk Nice and Slow. En je weet het hè, na 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: En die is dit keer voor Anouk. Dit keer 2 keer Anouk in je radio. Na het nieuws van 10:30. Maar nu, een groot hit van Mo. Dat heb jij gedaan. Gisteren.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Nice and Slow, de jaren 70.

Uit België, Milo en You Don't Know. Na Billy Paul en Me en Mrs. Jones en Mo, dat heb jij gedaan. En tot het NOS-journaal van 11:30 zijn dit de laatste drie. Living Doll door Cliff Richard en The Shadows. How Deep Is Your Love, dit keer door Take That. En dit is Grover Washington Jr. op saxofoon samen met Bill Withers in Just the Two of Us.

0: geef je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Door Albeentjes met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. De VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
3: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
2: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
4: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op de school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
2: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Amerikaanse duo Yarbrough & Peebles in de jaren 80. Het was tevens ook een echtpaar met Don't Stop the Music.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: 2 van 1 in dit uur is voor Anouk. Als eerste hoor je haar met Lente. En daarna hoor je een andere plaat van haar. Namelijk weer in het Engels. Dat is Please to Go. Anouk.

echte Italiaanse klassieker van dit uur. Il Volo van Zucchero Fornaciari. En dit is Harold Melvin samen met zijn Blue Notes. Maar de zang wordt gedaan door Teddy Pendergrass, if you don't know him by now. Zometeen hoor je ook Maan met Ze helpt, maar ze lacht. En Come Out to Play van UB40.

De mooiste love songs met Ton van Dranen in Nice and Slow.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jonas Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke

0: van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketamine-koning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn weer relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Veteranen.
1: Welkom terug bij Nice and Slow, het tweede uur. En dat betekent, na 11:30, Suzanne Freek, speciaal voor Gerda. En dan hebben wij...
0: Nice and Slow, 2 van 1.
1: Een Amerikaanse acteur die platen maakte in Engeland. Ik heb het over David Soul. Je weet wel van Starsky & Hutch. Maar nu hebben wij 6 sets en de maskers met... Nee, niet ik heb genoeg voor jou. Maar de opvolger, dit is Trek het je niet aan.

Kijk het je niet aan, want morgen komt er weer een dag. Trek het je niet aan, trek het je niet aan, dan zul je hem vergeten met een lach.

0: love you, baby.
1: Prince met zijn versie van Betcha by Holly Wow, origineel van de Stylistics. En dit is Eva Cassidy met Fields of Gold. Zometeen hoor je ook de Anna Parsons Project met Alden Wise. En Roberta Flack samen met Donny Henaway. Baby, I love you.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Albert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meerradio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog. Bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meerradio. Haarlemmermeer. Nog een half uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: succesvolle duo Suzanne Freek. Speciaal voor mijn allerliefste Gerda. Dat was Als het avond is. En schatje, welterust hè. En ik hou van jou hè.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Hier is David Soul, de Amerikaanse acteur die platen maakt in Engeland. Als eerste hoor je me met Don't Give Up on Us. En daarna de opvolger, Silver Lady.

Nice and Slow, Franse klassieker.

En zo hoorde je na Michel Delpes, hoorde je Home on Monday van de Little River Band. En I'm Yours van Jason Mraz. En dit was Nice and Slow voor vanavond. We gaan de muzikale nacht in. En ik heb er nog eentje voor je tot het NOS Journaal van 12 uur. Tuesday afternoon, dit zijn de Moody Blues. Ik wens je een goede nacht. En wel te rusten, hè.

0: Vooral hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot.

0: Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot 1 graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

This is my investigation. It's not a public inquiry.

0: autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
1: Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.